0: hebben dus een koortje nodig. En op dat moment komen er 6 mooie zangers en zangeressen op. En die gaan mij dan begeleiden. Misschien denkt u in de zaal van, nou leuk, ik doe mee. Het was de eerste keer dat ik het hoor. Dat mag. De beste 6 mogen volgend jaar mee naar Ierland. Ik zing het 1 keer voor en daarna moeten jullie het zingen. Vlieg maar mee, dan regel ik denk aan jou. Vlieg maar, dan regel ik hou alleen van jou. Ja. Vlieg met me mee naar de regenboog, rainbow, ik denk alleen aan jou. Vlieg maar, dan regel ik hou alleen van jou. Vlieg met me mee naar de regenboog, rainbow, ik hou alleen van jou. Vlieg met me mee. Vlieg met me mee.
1: Wat spontaan.
0: Vlieg met me mee naar de regenboog, rainbow, ik hou alleen van jou. Niet om je heen kijken, gewoon zingen. Kan harder.